0: Dus allemaal papo de Lela. Uit op Paris. Heb je dan nek?
1: Lela.
0: Jee, in de wijk.
1: Dus dan ran op Paris. Missen goed. iTunes, maar is zo. Nommo, het is ik kan, het is daar nog aan op Paris. Nommo, het is vier waar, zo dit aan.
0: Jee, toch ook.
1: Daar album, missen ik bezien aan op Paris, is zoeset. Te goed.
0: Jee. Happy.
1: Jongens, is een pok dan. Ja, nee. 16 mei, 16 jaar, nee. Is dat goed daaruit, of bij? Nu, is zo zo'n team als dat film te staan, bezorgd te zorgen. Waarin je eigenlijk sowieso moet komen af zijn met zorg. En ik heb een aardig tip, nee. Maar ik kan in de zin met zo'n te zorgen. Je mag het te zorgen. Ja, ik zou het zijn met z'n zet. Nu, ik ga zo dat ping wordt te zorgen. Ik heb het gezegd, ik heb het gezegd. Zomo. Paatje was
0: aan.
1: Ik ben er zonder, dat ik was er zonder. Ik dacht dat ik het zeker had gezien. Ik ben er niet te zitten. Ik ben er niet
0: te zitten.
1: Ik ben er niet te zitten. Ik ben er niet te zitten. Ik
0: ben
1: er niet te zitten. Ik ben er niet te zitten. Ik kan niet ook pingers tongen. Dat vind ik nog een roer.
0: Ik wil niet.
1: Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil ni

0: Dus dan op het Inuit, uiteraard, zit er zo moet, ze zit op het.
1: Ja, ja. Maar om dan een pas op te lossen. Ja, nee. Am onet ik ook zo, ona akkoopjes zak. Onnuk korrek kan niet. A ulla, goed, korrek kan niet pingas kakatunga, net in een slatus zak. Nava Greenland. Nava Greenland. Het trasje in de derde akkotan niet, na viet nadan niet dan negocet. Corona trommel, dan is zo. De senior pas het pok. In ze.
0: Na de
1: kersus.
0: Kijk toch zo dan.
1: Una pisussa ima attassima baad qallunaatut sun kvinneliv fao plus annanut tulluarsagaavoq arnarpassua qarporo foorulereersimasut kingusinaarlutit oogangsaalari aataapaasisarsima baad arnatima allangoriartortarpoq aamal eqqarsartaatikku soorl sinnarluttarnerit kamaqqayaanerit nukissan Nukis ullom